Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: schram op zijn knie. Ja, toen heeft hij gehuild, maar ja, toen was Freek pas 3.
1: Hi, this is Jessica Ridley, and you're listening to Crossroads Country Radio.
2: Tonight I'm gonna lay down and drift right off to sleep.

Shum. Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: ladies and gentlemen.
1: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: They're the in crowd, we're the other ones. It's a different kind of cloth that we're cut from. We let our colors show where the numbers ain't. We're the paint where there ain't supposed to be paint.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefde vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Cross Roads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Yes, he is. God is good, and all the time.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Five, four, three, two, one.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

Ja, dan ga je zo naar je werk toe. En dan loop je in een t-shirtje. Is het tussen de 20 en de 25 graden. En dan een dag of twee later heb je gewoon je winterjas aan. Ik zeg een welgemeend goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe Country Moods. Drie uurtjes feel good country muziek. We gaan weer alle kanten op. En ja, we openden zoals u gehoord heeft met Creedence Clearwater Revival. Have you seen that rain? Of have you ever seen that rain? Ja. Nou, er is inmiddels al heel wat gevallen. En er komt natuurlijk nog meer aan. Maar we krijgen nog even hoe zeg je dat? Een opwelling, zeg maar. De aankomende drie dagen is er wat minder regen, wat meer zon. Maar goed, over het weer gaan we het rond de klok van 10:30 hebben. Dan praat ik u helemaal bij. Het is nu even tijd voor muziek. Genoeg muziek uitgekozen. We zijn een beetje aan de, zeg maar aan de nieuwe kant blijven hangen. Hier en daar ook een oudje. En natuurlijk de maandartiesten. Dat is Miranda Lambert. Van haar hoort u ieder uur een nummer. Dan moet ik bijzeggen, Miranda Lambert.

heeft net een nieuw album uit. Daar draai ik twee nummers van. En ik heb op dit moment nog geen dubbeldraai. Wellicht ontstaat er een, maar... En we hebben natuurlijk rond 10:30, na de weersverwachtingen, de drie liedjes met één overeenkomst. De inzending van Han Greeftenberg. Maar ja, en als u iets wil horen, dan weet u de weg. Moet u even een verzoekje aanvragen. Kan via de WhatsApp, kan via het contactformulier. En het kan natuurlijk via de reguliere verzoeklijst. Dus u bent van harte uitgenodigd. En een nummer wat mij zojuist via WhatsApp onder ogen kwam, is een nummer van Gretchen Wilson. If I Could Do It All Again.

0: coming back.
1: En toen was hij ook zo afgelopen. Ja, dat kan gebeuren. U hoorde de Fatland Calvary met Never Coming Back. Komt af van een onlangs verschenen album Country Hits. Ik kreeg in de mailbox, waar mijn programma's in binnenkomen, een mailtje van Johan. Ik hoop dat je aan het luisteren bent, Johan. Eén, is het niet de bedoeling dat jij je verzoekjes naar dit e-mailadres stuurt? Want het gevolg is dat het mailtje is geblokkeerd. Dus ik kan al jouw verzoekjes niet zien. Alleen de ene die jij aan je vader hebt of voor je vader hebt aangevraagd. Die zal ik voor je draaien. Mocht je zitten te luisteren, dan moet je gewoon je verzoekje sturen naar info@crossroadscountryradio.nl. In ieder geval herdenk jij je vader, die inmiddels alweer even bij je weg is. En bovenaan het hemel is en op ons neerkijkt. En uiteraard ook van de mooie country muziek geniet die jij aanvraagt. En heel toepasselijk vraag jij het nummer Always On My Mind aan. Dat je altijd aan jouw papa denkt.

en je laat het uitvoeren door Grant. David Grant, die ook aan het hemel is. Misschien komen ze elkaar wel tegen. En zijn vrouw Julie Forsythe, oftewel Grant en Forsythe.

0: I get in?
1: Zo, en die was afgelopen. Deze backing claim van Miranda Lambert. Breng ons bij een ander nummer. Een nummer welke door vele artiesten is vertolkt. En nou zit ik me te bedenken van wie dit nou origineel is. Ik heb hem in mijn jongere jaren leren kennen van Tom Jones. En het is misschien wel een van zijn allergrootste hits. Maar ik ga toch eens even kijken wat de geschiedenis is van dit prachtige nummer. Kijk. Daar komt wat aan het licht. Ik ga namelijk Kenny Rogers draaien, want ik hoorde hem van de week voorbij komen met zijn uitvoering van de Green Green Grass of Home. Is geschreven door Cloud Curry Putman Jr. en voor het eerst opgenomen door de Amerikaanse zanger Johnny Darrell als zijn debuutsingle in 1965. Het is een country nummer dat populair werd gemaakt door Porter Wagoner datzelfde jaar. Toen het nummer 4 bereikte in de country hitlijsten. Het werd ook opgenomen door Jerry Lee Lewis, die het opnam op zijn album Country Songs for City Folks. Later heruitgegeven als All Country. En natuurlijk The Wells, of de Welse zanger Tom Jones leerde het nummer van Lewis. En zijn versie werd in 1966 een nummer 1 hit in verschillende landen. Nou, dat is de geschiedenis van de Green Green Grass

ja, hoorde Faith Hill. En Faith Hill natuurlijk. Getrouwd met die andere country, Kenny Chesney, ja. Daarvoor Kenny Rogers met The Green Green Grass of Home. En ik kan u vertellen, dit hoor je niet, hè, op Jolene Country Radio of een Nashville. Daar durf ik beide handen voor in het vuur te steken. En ja, het doet me deugd dat u als luisteraar van Crossroads Country Radio ons niet in de steek laat. Want ik zie dat er weer goed geluisterd wordt. Dus mijn hartelijke dank daarvoor. En ja, bij ons wordt de oudere country muziek zeker niet vergeten. Of de volgende artiest daaronder valt, dat valt een beetje te betwijfelen. Eigenlijk is het geen countryzanger. Al heeft hij enorm veel country in zijn repertoire zitten. Omdat het een entertainer pur sang is. Afkomstig uit Engeland, zijn naam Daniel O'Donnell. Daar staan een aantal nummers van in de lijndanslijst, want daar wordt dan weer een dansje opgeschreven. En zo kan dat tijdens een programma ook voorbij komen. Ik heb hem hier klaarstaan op verzoek van Jan, hè, met Sealed with a Kiss.

0: onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke country muziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
1: Goedemorgen.
2: Dearly beloved, we're gathered here

Ja, maakte ik toch even een stomme fout net. Ik ga het u uitleggen, want ik had het net over Faith Hill. En volgens mij heb ik de verkeerde man aan Faith gekoppeld. Dan krijg je weer herrie op de prairie. Dat kan je natuurlijk niet hebben, maar Faith is natuurlijk al jaren getrouwd met Tim McGraw. Dus dat even recht gezet hebbende. Hoorde u Waylon, At Least I've Got Your Memory. En Waylon is sinds begin oktober weer begonnen met het vervolg van zijn Time Jumper concerten. Theatertour, om het zo maar te zeggen. En voor de mensen die nu gaan, kunnen ze het tijdens de concerten de cd of vinylalbum kopen van het album. Dus u bent van harte uitgenodigd. Nou, voor de data zou ik zeggen, ga even naar de website van Waylon. Ik weet dat hij 30 oktober in Zutphen is hier. En we zijn weer van de partij. Ja, we mogen hem weer gaan aanschouwen. Zeker de moeite waard om hem voor de derde of vierde keer te gaan bekijken. Want het is echt een fantastische show. Nou, inmiddels is het mailtje van Johan ook binnengekomen. Wat zeg ik? Wel drie keer. En of ik aan alle nummers toekom, dat durf ik niet te zeggen, Johan. Maar in ieder geval, deze ga ik draaien. Voor jouw broer Ronnie, een echte PSV-supporter. Hij blijft altijd zijn voetbalclub trouw. Ja, als dat eenmaal in

0: Ja, je kan je haast niet voorstellen dat dit alweer uit 2009 dateert. Ja, lieve mensen, 17 jaar geleden. Wat gaat de tijd snel. Daar is nog een Nederlandse variant op gemaakt, althans een Nederlandse tekst opgeschreven door Edwin Evers. En dat heeft hij later nog vertolkt met Glennis Grace. En als u naar de klok kijkt, is het de hoogste tijd voor...
1: Pieper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, dat ga ik u vertellen. Wij gaan naar 8 oktober. Piet Drake en Suzanne Ray. We gaan naar 9 oktober. Scotty McCreery. 10 oktober. George Dearborn. Of Dearborn en John Prine. Tania Tucker. 11 oktober. Dottie West, Gene Watson. Joe Rucker en Paulette Carlson. We gaan naar 12 oktober. Shane McNulty. 13 oktober, Anita Kerr, Lise G. Dalton, Mary Osmond en Red Akins. En 14 oktober, dan hebben we nog Kenny Roberts. Niet Kenny Rogers, maar Kenny Roberts en Melba Montgomery. Ik ga er een draaien van Scotty McCreery. En deze kwam ik tegen op het Spotify-lijstje van mijn lief, van mijn Wendy. Hier is It Matters to Her.

en Bellis. Ja, en over Bellis heb ik wel wat te vertellen. Ja, volgend jaar, maart, dan gaat het gebeuren. Want dan komt de Country to Country weer naar Nederland. En wel naar Rotterdam. En dat gaat gebeuren op 5 en 6 maart 2027. RTM Stage Rotterdam. Met een line-up als Ashley McBride, Jelly Roll, Cooper Allen, Dasha, Carter Fate, Emily M. Roberts, Blake Whiten, Cassius Culpepper, Mac Geiger, Drew Beldridge, Beck O'Malley. Ik zie hier Bellis, die hebben net gedraaid. Chandler Walters en Colin Lins. Colin Lins, ja, timmert ook aardig aan de weg. Graylon James, Lacey Kate Booth, Late Night Thoughts, dat is een duo, en Owen Riegling. Dat zijn de artiesten welke naar Rotterdam komen op 5 en 6 maart. Carter Fate gaan we straks nog even wat van draaien. En ja, mag u ondergedompeld willen worden in een country feeling, dan is dat natuurlijk een plek. Maar voor het zover is, hebben wij natuurlijk ook mijn feestje nog. Hè? En dat is in het laatste weekend van januari. Want dan hebben wij op 23 en 24 januari... Ik moet even kijken, want ik ga nu ook twijfelen. Maar in ieder geval zou ik gewoon naar de website gaan. De 30ste editie van de Western Experience. En dat belooft weer een feestje te worden. En er zijn al wat artiesten voor uitgenodigd. En ga daarvoor voor de line-up naar www.westernexperience.com. En we gaan terug naar Nederland. Op verzoek van Jan Eg draaien we Hilde Vos samen met Dick van Altena in Close to the Fire.

prachtig om zo de liefde van je leven te bezingen. Ze straalt naar de sterren, de manier waarop ze schittert verbrandt de nacht, de manier waarop ze de dageraad verlicht. Ze is als een diamant, dat zweer ik, dus nuchter en perfect in de diepte, totaal onbewust dus. Ze loopt een kamer binnen en zet elk hoofd op een dubbeltje. Ze zou iets te verliezen hebben. Ze is niet zoals je ooit zult vinden. Ze is zo prachtig. Mooi, zo mooi als maar kan. En ik kan het niet geloven. Want ze is van mij. Het is een beetje beknopt. De titel, of in ieder geval de tekst van de song van Drake Milligan. Wij gaan een verzoekje draaien uit het lijstje van Johan. En dat gaan we doen voor zijn moeder. Die zichzelf wel vermaakt in het zorginstelling in Volkel. Ze doet spelletjes en eet samen met de andere mensen in het verzorgingshuis. En mam, ben trots op je, dat doe je allemaal goed. En voor zijn moeder heeft Johan aangevraagd Vince Gill met Sometimes. En dat is terug te vinden op dat prachtige album wat onlangs uitgekomen is. 50 Years From Home. En dan de Second Hand Smoke.

heerlijke stem die man. James Entfeld hoorde hier met Love Calls. Ja, de liefde roept. En dat is bij het volgende nummer ook zo. En is best wel heel, heel typisch. Op een of andere manier zit er iets tussen Jan en mij. Niet iets van liefde, maar... ja, ik heb het over Jan Her, want die vraagt weer een prachtig nummer aan. Maar ik ga het uitleggen. Vaak heb ik of een nummer in de lijst staan en dan komt Jan met dezelfde artiest. Of hebben we hetzelfde nummer. Of... En in dit geval vraagt hij Dr. Hoek aan met A Little Bit More. Nou, is voor mij een guilty pleasure. En Dr. Hoek, ik zou je vertellen, ik heb van de week twee albums gekocht via online. Die liggen nu in de container op mijn werk, want die werd dus een dag te laat bezorgd. Maar dat zijn twee albums van Dr. Hoek. En op een van die albums staat A Little Bit More. Ja, en zij zijn van origine een country band. En het begon eigenlijk vorige week al met Storms Never Last. Dat staat weer op een ander album. Dus ja, van het een kwam het ander. En eigenlijk voor volgens mij €7 en een beetje verzendkosten had ik twee albums erbij van Dr. Hoek. Nou, we gaan hem maar draaien. Hier is A Little Bit More.

de tweede van Miranda Lambert komt af van haar nieuwe album. Het album Crisco is pas uitgekomen, To Everything. En daar kan ik mijn verzoekje, mijn eigen persoonlijke verzoekje voor mijn eigen Wendy achteraan draaien natuurlijk. Want van To Everything gaan we naar Your Everything. Speciaal voor mijn lief heb ik Keith Urban aangevraagd. Hier is Your Everything.

0: Ja, prachtige song van Dwight Yoakam samen met Sheryl Crow. Please, baby, don't go.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Vandaag heeft het noorden met flink wat buien te maken, terwijl de zuidelijke helft vriendelijke weer heeft. Het is aan de frisse kant met 11 tot 15 graden. De komende dagen wordt het zachter en krijgt de zon meer ruimte. Dinsdag moeten we wel rekening houden met enkele buien. Ja, vanmiddag houdt de noordelijke helft het te maken met buien, al worden ze naarmate de middag vordert wel minder intensief. Verder neemt de wind hier langzamerhand iets af. Na matig tot vrij krachtig in het zuiden is veel vaker droog dan in het noorden. En zijn de perioden met zon en stapelwolken. De maxima variëren tussen de 11 en de 15 graden. Vanavond zijn er minder buien dan overdag, maar een enkele exemplaar blijft nog wel mogelijk. Verder zijn de brede opklaringen en zak de westelijke wind verder af naar 1 tot 2 Beaufort. Het koelt daarbij overigens wel snel af. Halverwege de avond ligt het kwik tussen de 9 en de 12 graden. We gaan van de dinsdag naar de donderdag toe. Dinsdag komt er verspreid over het land tot een enkele lichte bui of lichte regen. Hierbij heeft de bewolking de overhand en waait het er een matige tot soms vrij krachtige zuidwestelijke wind. In de avond passeert er mogelijk een intensiever bandje met regen, waarna de wind draait naar het westen. Koud wordt het overigens zeker niet, want het kwik stijgt naar 16 graden in het oosten tot 20 graden in het westen. Tijdens de nacht van dinsdag en woensdag klaart het vanuit het westen breed op, want woensdag kunnen we genieten van een prachtige herfstdag. Het blijft de gehele dag droog. En met flink wat zon en stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 17 tot 19 graden. Ter vergelijking, normaal is het overdag rond de 15, 16 graden. Donderdag wordt het met maximaal 18 graden in het noorden en lokaal zelfs 21 graden in het zuiden, nog wat zachter dan de voorgaande dagen. Ook dan blijft het droog met geregeld zon en wolkenvelden. De wind is overwegend matig uit het zuiden tot zuidwesten. Vrijdag lijkt het tijdelijk te veranderen. Vrijdag lijkt een natte dag te worden, maar hoeveel neerslag er valt is nog onzeker. Vanaf volgend weekend lijken de neerslagkansen vervolgens weer kleiner te worden en breekt waarschijnlijk een rustige herfstperiode aan. Onder de rustige omstandigheden kan er makkelijk mist ontstaan, want de temperatuur doet momenteel nog vrij onzeker. Maar waarschijnlijk blijft het kwik op een normaal niveau van zo'n 14 graden. De nachten lijken in de loop van volgende week wat kouder te gaan verlopen. Nou, zo bent u weer helemaal bij voor de hele week. En is ook precies binnen mijn muziekje. Ja, dan wordt het tijd naar de weersverwachtingen. Naar die drie nummers met één overeenkomst. Hallo André, deze keer drie songs over zangers die hen beïnvloed hebben. Een eerbetoon aan een zanger die overleden, aan zangers die overleden zijn en die ze bewonderen. Zo gaan we het eerst luisteren naar Brooks & Dunn met Johnny Cash Junkie. Buck Owens Freak, uitgebracht oktober 2007 op het album Cowboy Town. Johnny Cash overleden op 12 september 2003 op 71-jarige leeftijd. Buck Owens op 25 maart 2006 op 76-jarige leeftijd. Op de tweede plaats gaan wij draaien Jerry Gilmore met Hack. Uitgebracht 2008 op het album Loaded and Empty. Merle Haggard overleed op 6 april 2016 op 79-jarige leeftijd. En als laatste draaien we Alan Jackson met I Just Paying Possum. Uitgebracht in mei 1991 op het album Don't Rock the Jukebox. gastoptreden bij Just Paying Posen van George Jones. En George Jones overleed op 26 april 2013 op een leeftijd van 81 jaar. Dat zijn de drie nummers met één overeenkomst.

Baby Hold On. U hoorde de Chicks. Ja, dat is een verhaal, want dit, moet ik even goed kijken, komt af van hun 20ste verjaardag van het album Talking the Long Way. Ja, de Chicks. De Chicks is een Amerikaanse vrouwelijke country trio bestaande uit Emily Irwin, Marty Irwin en Natalie Maines. Tot 2020 heette de band de Dixie Chicks. En de Dixie Chicks werden opgericht in 1989 in Dallas door de zusters Marty en Emily en Laura Lynch en Robin Lynch Macy. Hun muziekstijl was bluegrass en ze brachten hun eerste cd uit in 1990. Thanks Heaven for Dale Evans. In 1992 verliet Robin Lynch Macy de band om een solo carrière na te streven. En Laura Lynch werd in 1995 vervangen door zangeres Natalie Maines. Hun vierde album Wide Open Spaces, de eerste met Maines als zangeres, verkocht 12 miljoen exemplaren in de Verenigde Staten. In maart 2003 zei Natalie Maines, die uit Texas komt, tijdens een concert in Londen, dat ze zich schaamde dat president van de Verenigde Staten op president Bush ook uit Texas kwam. Deze opmerking viel aan de vooravond van de Irak-oorlog in verkeerde aarde op de conservatieve zuidelijke fans die dat beledigend vonden dat Maines de president in het buitenland had bekritiseerd. Hierop volgde een boycott van hun muziek in de Verenigde Staten. Ook de beroemde zanger Pat Boone toonde zijn verontwaardiging voor een anti-Bush houding van de Dixie Chicks. Nou, dat heeft heel wat voeten in aarde gehad. Goed, verzoekje van Johan gaan we draaien. Glenn Frey met Go Home voor ome Tien, die niet meer auto mag rijden en nu met een scootmobiel door het leven moet gaan. Maar daarmee kan hij wel naar de diploma-uitreiking van zijn kleindochter.

Ja, Carter Fate hoorde u hier samen met White Flores. En zoals ik al eerder aangegeven heb, staat Carter Fate tijdens het Country to Country Festival op 5 en 6 maart 2027. Als ik me niet vergis in Ahoy Rotterdam. Dat hoorde hij er voor Oom Tien, Glenn Frey met Let's Go. Of Let's Go Home. En we doen het nog een keertje over, met z'n allen. Met de Mavericks. Hier is All Over Again.

prachtige song. En daar is ook een prachtige dans op geschreven. Op deze Ticket to Heaven van Dire Straits. En ja, Wendy, je had het goed. Je hoorde Mark Knopfler. Ja, Mark heeft zich zeker in de country scene ook bewogen. Heeft een prachtig album uitgebracht met Emmylou Harris. Maar ook met Chet Atkins. Daar, ja, daar staan prachtige werken op. Maar van het verleden gaan we naar het heden. Want we gaan naar Riley Green. Die heeft op zijn recente album That's Just Me, onlangs uitgekomen, heeft hij een prachtig duet opstaan met Hannah McFarland. Hier is ze, Go Again.

Leuk, hè? Een beetje een vreemde eend in de bijt, deze Josh Tatoffi. Met zijn uitvoering van Blue, Baby Blue. En dat komt af van zijn Panilio Country album, wat onlangs uitgekomen is. Josh Tatoffi, of Tatoffi, zeg maar, what's in the name? Gaan we voor deze uitzending naar de derde en tevens laatste van Miranda Lambert als maandartiest. En op haar onlangs verschenen album heeft Miranda een cover staan met de titel I'll Have to Say I Love You in a Song. En dat is een song van Jim Cross, door hem ook ooit geschreven en uitgebracht, of opgenomen in 1973, uitgebracht in maart 1974. En Miranda was door dat nummer geïnspireerd en dacht, ik ga hem op mijn album zetten, op mijn nieuwe album Crisco. Dus hier Miranda Lambert met I'll Have to Say I Love You in a Song.

De nieuwe single van Kenny Chesney. En ja, ik koppelde hem nog vandaag aan Faith Hill. Maar ja, dat zal Tim McGraw vast niet goed vinden, Kenny. Sorry. Maar een mooie single, Carry On. En dit is de nieuwe single van Elizabeth Hope. Zij komt uit de stal van Neo Music. En haar nieuwe single heet Ride the Mouse.

0: het zijn van die regenachtige dagen, de herfst treedt in. Maar ik zal u eens wat vertellen. Of er wordt wat aan me gevraagd, denk ik.
1: Zeg André, over hoeveel dagen is het kerst?
0: Nou, dat zal ik u precies zeggen. Dat is vandaag over 75 dagen. En zit u woensdag naar de herhaling te luisteren van dit programma, dan is het nog maar

donkerbruine stem van Josh Turner. Met de mooie fluwelen stem van Trisha Yearwood in Another Try. En dit is een van de laatste van Mackenzie Carpenter. Kinda Want Your Man.

Ja, mooi hoor. Mackenzie Carpenter, Kinda Want Your Man. Breng ons aan het einde van dit programma. Want ik ga u verlaten. Het is weer mooi geweest voor deze zondag. Mocht u de helft van het programma gemist hebben, dan kunt u natuurlijk woensdag nog een keer luisteren tussen 9 en 12 uur. En wil u het programma op uw eigen moment een keer terugluisteren, stuur me dan een mailtje. Dan kan ik hem u als mp3-bestand opsturen. Pardon. Rest mij u een fijne week te wensen. En blijf gezond, blijf lief voor elkaar. En ik ga er met een prachtige boodschap uit. When love comes around again. Oftewel, de liefde voor de muziek, de liefde voor elkaar. Fijne zondag nog, fijne woensdag nog, fijne week nog. Tot de volgende. Hier is George Strait. Ik zei het al, met When Love Comes Around Again. Dag hoor.

0: Wij heten jullie welkom bij 2 uur Country Bluegrass Americana. De muziek die wij zo graag laten horen en van kunnen genieten.
1: Cajun? Nee.
0: Nee, Cajun zit er vandaag niet bij, Jaap.
1: Nee.
0: Nee. Dus ja, goed, u hoort het al. Jaap zit in de studio.
1: Ja, goedenavond, dames en heren.
0: En Henny zit er.
2: Ja, ook goedenavond, dames en heren.
0: Goedenavond, Henny. Johan zit er voor de techniek.
1: En we worden team ook.
0: Oh, ik ben er ook?
1: Ja,
0: ach,
1: zit er ook.
0: Jee.
1: Ah, jazeker.
0: En dan Ronald, om even de koffie op te komen drinken.
1: Onze backup.
0: En Freddy voor social media en dergelijke. Dus,
1: ik heb net een lekker bakje koffie gehad van.
0: Ja. En we begonnen met de band Perry.
1: Ja.
0: En dan was de titel Dawn.
1: Dawn? Is het gebeurd?
2: Nu al.
0: Ja.
1: Gaan we dan door met Jennings?
0: Ja.
1: Laten we dat maar gelijk doen. Net vroeg mijn collega, is dat familie van Waylon? Jennings? Ik kon het niet vinden. Dus dan zal het wat niet. Want er zijn meer Jennings in de wereld, denk ik. Het is een man van middelbare leeftijd. Komt uit, dat is wel leuk. Hij komt uit Fort Worth in Texas. En dat is leuk, want er lopen op zondag de koeien door de stad heen. Maar daar heb ik lopen rondgelopen. Allemaal houten gebouwen. Net de cowboystad is het eigenlijk. Het ligt tegen Dallas aan. Voor degenen die erheen willen. Maar goed. Hij begon op 5-jarige leeftijd in de kerk te spelen. Zoals zoveel, denk ik. En hij zegt dat het was niet altijd makkelijker om je carrière op te bouwen waar je kleine kinderen hebt. Nou, dat geloof ik ook. Dat zal niet makkelijk geweest zijn. Maar nu een paar albums verder. Laten we het horen van het album The Last Dance. 2023. Dat was nog niet. Dat is nog jong. Dat vind ik wel. Jesse Jennings met Beer Joint. Proost! Mama.

0: dat rokte een beetje.
1: Toch leuk, ja?
2: Ja, ik vind het wel.
0: Ja, nee, dat moet kunnen.
2: Ja, ik was al even bezig met wat anders, Jaap.
0: Ja, nee, drie man letten meer op als twee. Zo moet je zien. Maar nou gaan we naar een, ja, zal ik het maar zeggen? Het is een kleurling, uit netjes wel zeggen, toch?
3: Ja, dat klopt helemaal. Maar wel een goede kleurling die goed kan zingen. En een mooie country-stijl heeft, vind ik zelf. En mijn zoon ook, Martijn, want die heeft hem eigenlijk aangevraagd voor mij. Of voor hem. Hij zegt, zou je die graag in uitzending willen draaien of willen doen? Ik zeg, dat is goed. Ik heb een klein verhaaltje erover. Het nummer is geschreven door Ben Peters. Het werd uitgebracht in 1972. Het gaat over de liefde. Iemand probeert over gebroken liefde heen te komen. Dus een beetje liefdesverdriet eigenlijk. Maar daar gewoon geen tijd voor heb. Charlie Pride maakte er een hele mooie rustige country nummer van. Het nummer werd een groot succes en stond 3 weken lang op nummer 1 in de Amerikaanse countrylijst. Het gaat hier om Charlie Pride, It's Gonna Take a Little Bit Longer.

0: Oh, ja, dit was Charlie Pride. Het is een kleurling. En hij ging zijn eigen melden bij de platenmaatschappij. En die zegt, wij geloven daar niet in, want countrymuziek is voor blanke mensen. En toen begon hij steeds meer te zingen en hij ging naar een heel klein platenmaatschappijtje. En die pakte een man en die is miljonair geworden ervan.
1: Kijk.
0: Dus, en hij is, wat is hij nou, 3 jaar geleden overleden?
1: Net na de corona, tijdens de corona is heeft hij opgelopen.
0: Ja.
1: Ja, dus.
0: En zijn grootste hit was Kiss, an Angel, Good Morning, Goodbye. Ja. Zeg ik nou fout?
1: Zoiets wel, ja.
0: Ja. Maar goed.
2: Ik begrijp.
0: Ja, maar dat nummer kent iedereen te maken.
1: Ja, daarom.
0: En één dingetje nog. Het leuke. Nou ja, dat hij overleed, dat is niet leuk. Maar het stond wel in de AD van toen de tijd. In de krant.
2: Oh ja.
0: Dat hij overleden was. Dus, want het was een grote man in Amerika, hoor.
2: Ja.
0: Echt wel?
2: Ja, zeker.
0: Maar over Brad Paisley, daar weet jij alles van. Want jij bent er geweest in 013.
2: Ik ben er geweest, ja. Ik heb hem live gezien, gehoord, gevoeld.
0: Kan hij gitaar spelen, Timme?
2: Hij kan een klein beetje gitaar spelen. Beter als ik fietsen.
0: Ja, dat is een topgitarist, hè? Ja.
2: Ja, Brad Paisley, wat moeten we er eigenlijk over zeggen? We hebben al zo vaak wat slim gezegd. En Johan die had er nog iets over wat ik... Oldtime Radio.
0: Oh.
2: En dan gaan we met Mona Lisa.

0: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Mag dat deze keer aan jou overlaten, Jaap?
2: Ja, wat, Tim, ik vond het wel leuk. Het is een beetje een drieluik à la Jaap, een beetje. Hè?
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja.
2: En vooral, ik zeg wel altijd, zeg maar, tegen 67, 1968 begonnen de countrymuziek. Mooie countrymuziek. Ja. Na 1975 kwam die synthesizer. Toen vond ik er goede muziek natuurlijk, uiteraard. Ik ben een countryman in hart en nieren. Dus,
1: ja.
2: Maar Frankie Lane. Frankie Lane, ja, die had aardig wat hits. Maar wie kent het programma nog? Rawhide.
1: Ja.
2: Mooi was dat. Hè? We zaten leuk toen voor de buis te kijken. Was dat nog zwart-wit?
1: Ja,
2: of net
1: het was
2: kleur?
1: Volgens mij zwart-wit nog. Ja, sommigen hadden hem ook al in kleur. Maar
2: ja, leuk.
1: Je had het 5 stuivers meer verdiend.
2: Hey, en dan gaan we verder met Jimmy Dean. Die, het was een Texaan en die was televisiepresentator en acteur en zanger. Dus hij verdiende drie keer zoveel als een ander, laat ik het zo zeggen. En dat nummer Big Bad John is niet van hem, geloof ik. Nou, maar dat maakt niet uit. En dan Tom T. Hall. Hoe lang hebben we?
1: Nou, ja, nog even.
2: Nee, maar die gaat een heel bekend liedje doen van Jerry Jeff Walker. En dat is van Mr. Bojangles. Dat is, vind ik prachtig. Wij kennen dat ook heel goed van de Nitty Gritty Dit Band. Hebben jullie ons gedraaid?
1: Ja.
2: Nitty Gritty Dit Band.
1: Ja.
2: Dus, maar dat is gewoon leuk. Maar we beginnen gewoon met Rawhide. En dan het volgende nummer is Big Bad John. En dan Mr. Bojangles. Drie

0: Ja, Jaap, vertel me eens over die artiest.
1: Ja, wel, we zitten in het half uurtje hebben gehad of zo. Lauren Jordan met haar band Carolina Road. Het is een zeskoppige band en ze zijn allemaal gereserveerde spelers met veel ervaring. Want de meeste mannen komen uit de band, team, luister even, van Charlie Moore.
0: Wie?
1: Charlie Moore.
0: Oh, mijn oude vriendje.
1: Ja, we hebben het wel eens over gehad, maar die heb jij in Baden wat gezien. Hij is twee keer geweest.
0: Hij is twee keer geweest, dat weet ik zo.
1: Maar de bandleader is wel mevrouw Jordan. Let op, hè. Dus, en ze heeft een groot muzikaal verleden, hoor. Want ze heeft met veel grote namen op podium gestaan. En er is een, nou ja, nieuw 2023, valt wel mee. En het kwam van het album A Bit of Bluegrass. A Little Bit of Bluegrass heet het album. En we hoorden net het nummer Who's Gonna Tell the Story? En dat doet hij.
2: Ja, ik ga ook een kleine story vertellen. Over het volgende nummer, over Joyce in Texas. Het is een country hit van Amerikaanse zangeres Ella Langsy. Het nummer werd uitgebracht in oktober 2025 als eerste single van haar tweede debuutalbum Dandelion. Dat in april 2026 verscheen. Het liedje is geschreven door Ella Langsy, Miranda Lambert, Luc Dick. en Joy Beth Taylor. Het lied gaat over een vrouw uit Tennessee die ontdekt dat haar geliefde uiteindelijk niet meer voor haar kiest. Dat gaat van haar af en dat is niet zo leuk natuurlijk. Die gaat naar een andere vrouw in Texas. En daar gaat het liedje over. Wat het leuk om nog te vertellen is. Dit liedje is de langst genoteerde nummer in de Billboard Top 100 en heeft Mariah Carey verbroken. Staat inmiddels al 24 weken op nummer 1. En dat liedje heet Texas, Joyce in Texas van Ella Langsy.

0: Ja, dat was een mooi nummer.
1: Mooi nummer, hè?
2: Ja, nee, ik weet op Radio 1 draaiden ze het ook wel eens, dit nummer.
0: Ja.
2: En ik hoor net op veel andere stations ook.
1: Ja, ja. Oh, dat is gewoon geweldig nummer.
2: Dat is leuk voor die dame, toch?
0: Ja, goed, je hebt tegenwoordig natuurlijk die country-programma's, country-zenders in Nederland.
2: Ja.
0: Daar komt ze ook altijd voor.
2: Ja. Trouwens, over zenders gesproken, ik ben aardig aan het uitbreiden met die country zenders in Nederland. Er zijn er weer twee bij.
0: Ja, zeker.
1: Dat is positief.
2: Ja, nou, dat is een goede zaak.
1: Ja, natuurlijk. Zeker weten.
0: Maar het zijn allebei zenders waar alleen maar dus de nieuwe moderne country gespeeld wordt. Zegt men.
2: De Nashville Country bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, echt waar?
0: Ja, allebei.
2: Oh. En het is non-stop, hè?
0: Ja.
2: Ja, dat vind ik weer jammer. Ik wil altijd weten wie die artiest is.
0: Ja.
2: Dat hoor je dan weer niet. Ja, dan kan je telefoon erbij houden, die zegt het automatisch.
0: Ja.
2: Dat is als Mary Sarah. En dan de grootmeester natuurlijk, Merle Haggard.
0: Oh, kijk,
2: ja,
0: leuk.
2: Ja, dat is natuurlijk, hè.
0: Oh, dat nummer vind ik ook mooi.
2: Ja, zeker. Maar zij werd een beetje bekend door optreden in The Voice in Amerika, weet je. Toen ze in 2014 was ze 18 jaar oud, toen nam ze al een cd op, Bridges. Met veel bekende sterren, let op. Dolly Parton, Willie Nelson, Ray Price, Vince Gill en nog vele anderen. Dan ben je 18 jaar oud, jongens, hè?
1: Zo.
2: Is toch wat, hè?
1: Ja.
2: Nou. En al in 2000, toen was ze 20, 2016, deze al haar debuut op de Grand Ole Opry. Nou, hij daar mag spelen, hij het voor elkaar, meestal. Maar we horen nu Mr. Breakerfield himself, natuurlijk. Mary Sarah samen met Merle Haggard het liedje The Fight Inside of Me. Heel bekend.

0: Nou, het is geen vechtend partijtje wat we hebben.
1: The fighting side of me, ja. Leuk hè, dat zo'n meisje dat voor elkaar krijgt.
0: Ja, zeker.
1: Heel leuk, maar goed. Ze heeft ook een leuke stem.
0: Ja, we gaan naar... Henny, jij bent er aan de beurt.
2: Ja.

0: Radio, maar dat is officieel opgenomen in 1984 al door die vriendelijke man. Maar heel veel mensen kennen het nummer van de Bellamy Brothers, want die hebben hem ook van hem overgenomen. Die hebben hem als eerste uitgebracht eigenlijk. Hij is ook door David Allen Go in 1985 uitgebracht.
1: David Allen Go.
0: Ja. Ja, dus dat is even een leuk beetje, vind ik. Dus
1: ja, dat was leuk.
0: En ja, je kan daarna gaan luisteren. I'm gonna hear it on the radio.

0: Goed. Ja, dit nummer is... dit nummer is ook uitgebracht door David Allan Coe.
1: David Allan Coe.
2: Maar nu werd het uitgevoerd door... Keith Whitley.
0: Keith Whitley.
2: Ja, ja zo. Komt die doek op je hoofd, dat helpt, hè?
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
2: Ik heb voor zijn graf gestaan in Nashville.
0: Ja?
2: En toen was hij overleden. Hij is gelukkig maar 35 jaar geworden.
0: Ja,
2: zo.
0: Klopt. Niet zo
2: heel jong.
0: Nee.
2: En weet je wat apart is in Amerika? Dan zie je een steen, weet je, van dat hij overleden is. En daarnaast staat dan ook zijn vrouw Laurie Morgan.
0: Ja.
2: Maar die is dan niet overleden nog.
3: Nee, maar ze staat er wel, ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Maar nu ben ze gescheiden, later.
3: Oh,
2: hoe ze het nou oplossen, weet ik niet.
3: Dat weet ik ook niet. Nee. Dat kijk dus. Maar, nee.
2: Goed, gaan we verder?
3: Ja, laten we dat maar doen. En dan gaan we naar Jaap.
2: Robert Plant, ja. Ik heb net wel eens gezegd, weet je, Robert Plant... Ja, het is een goede zanger van Led Zeppelin, maar... Ik heb een beetje moeite mee dat hij met Ella Kraut. Maar ja, ze zou zelf wel weten wat ze goed en niet doet. De, kijk, in mijn ogen is het een bluegrass zangeres. Maar ze doet ook, ze heeft een mooi album uitgebracht. Met country muziek en zo. Dat mag. Maar dit is wel leuk. Maar ook voor de liefhebber. Want ik vind dat zij heeft gewoon een haarzuiver stem. Dat, daar zijn we het allemaal over eens, toch?
3: Ja.
2: Of niet? Jazeker. Maar goed, ze hadden toen in 2021, dat is al een eindje oud weer, Race on the Roof uitgebracht. Sommige

0: En ze vinden het prachtig. Laat ik het daarbij laten. Gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde.
1: Nee.
0: Nee, hè? Dat is ook zo. Maar ik zou zeggen, word wel zelf. Het is een mooi, rustig, ingetogen liedje. Samen zingen ze My Heart Would Know. Ooit geschreven door die oude Hank Williams.

0: Oh.
1: Ah, die Allison, die komt ook zo weer bovenuit, hè.
0: Ja, prachtig, hè.
1: Met haar mooie stem.
0: Maar je hoorde die zanger van Led Zeppelin nog een beetje op de achtergrond,
1: ja,
0: weet je, hè?
1: Ja.
0: Dat is ook wel leuk.
2: Gemeen ben ik, hè.
1: Hey, we gaan zometeen naar wat, ja, jammer genoeg, even niet meer er is.
0: Oh, Dolly Parton.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar we gaan wat laten horen van een prachtig nummer van haar. En dat is de Tennessee Mountain Home. En dat gaan we beluisteren.
0: Ja, dat zeker. Het is keurig.
1: Nee hoor, nee, we gaan nog even door, Jaap.
0: Wat dan? Nee. Oh, gaan we praten over Dollywood? Oké, okay, doen we daarna. Oh, wat ik zeggen. Nee, maar ze had ook dat Dollywood, weet je
1: ja,
0: dan.
1: Ja.
0: Maar ik vraag me af wie het allemaal geërfd heeft.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Ik danste mijn jeugd door en bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
2: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
1: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045-47091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Welkom in het tweede uur van Kantwant, waar we zo vrouwelijk doorgaan.
1: Jazeker.
0: Nou, ja, met die mooie muziek, Shell Country Bluegrass All Time en alles wat erbij hoort. Americana. Ja, Johan houdt er wel rekening mee dat hij ook genoemd wordt, hè.
2: Maar we begonnen al heel leuk, vond ik.
0: Ja.
2: Vond ik tenminste wel.
0: De Caney Creek.
2: Ja, Caney Creek, ja. Ja. West Virginia Mountain Home. Ja, we hadden het er net over. Er komen een hoop mountain homes voorbij. Let op straks.
0: Oh, is
2: je
0: het
2: kunt
0: een...
2: niks winnen hoor, maar tel ze maar.
0: Oh. Nee. Nee, goed. Dan gaan we door naar Jaap. Oh, je bent er nog.
2: Ik zit er nog steeds, ja.
0: Ja, is goed.
2: Ik zeg wel eens, weet je, die oude muziek van 1927. Weet je wat zo. Maar nou hebben ze een remastered album van de Carter Family.
0: Ja.
2: Ik vind dat zo mooi. En weet je het? Moet je even opletten. In het begin doet E.P. Carter zingt een stukje mee. De vader die zingt nog een stukje mee. Maar daar hebben we het zo wel over. Dat hoor je vanzelf zo meteen wel. Maar we hadden het over de Carter Family. Maar ze hebben op podium gestaan van 1927 tot 1943. Dat was in oorlogstijd. Ja. Maar in Amerika was het nog in oorlog. Weet ik niet. Toen nog niet. Wist je dat hun de eerste naam was de First Family of Country Music. En daarna werd het veranderd in de Carter Sisters. In 2019, oh, daar heb je het. In 2009 kwam dat nieuwe album op de markt. Dat is al een tijdje geleden. En dat is Across the Generations heet het. En dat is remastered. En remastered is iets, nog eens iets verbeteren. Ja, of kraakjes weghalen. Ja. Iets moois van maken.
0: Ja, een beetje meer helder erin. Een beetje meer bas erin. En een beetje meer...
2: Ja. En ik vind het een pracht van een cd.
0: Ja.
2: Vind ik tenminste. De nu volgende song is dan van de Carter Family. My Clean Smile at Home. En ik zei al, E.P. Carter hoor je ook zingen.
3: One, two, three.

0: Carter Family. Wat fantastisch, hè?
1: Ja, ja, ik vind dat niet prachtig. Die drie dames konden mooi zingen. Ja. En ze zeggen, June was de minste, maar als je de alle drie tegelijk pakt, ik kom het er heel mooi uit.
0: Ik vind het prima. Ja, ik vind haar niet zo slecht zingen, hoor.
1: Nee, helemaal niet. Maar goed, maar ze konden alle drie. En wat altijd, die oudste zuster, die kon op dat wasbord zo mooi spelen.
0: Ja, ja die goed. Moeder ook, hè?
1: Die moeder deed ook, ja. Ja. Ja. De vrouw van AP Carter.
0: Ja.
1: Goed,
2: ja.
1: Henny?
2: Ja, dan was ik weer even. Ik heb een heel mooi... ja, ja, ja. Ik heb een heel mooi nummer bij me. Het gaat... soms heb je van die liefdesliedjes waarbij je denkt... Dit gaat helemaal mis. Maar ondertussen klinkt het fantastisch. Dit is Meltdown van de Bellamy Brothers. Het nummer is geschreven door Herbert Bellamy, de oudste van de twee broers. Het verscheen in 1987 op het album Crazy from the Heart. En het is in 1987 ook uitgebracht. De LP. Het gaat over een gebroken liefde. En ook een aantrekkingskracht. Je verliest iemand. En daar gaat het een beetje om. Het is vrolijk, een beetje van alles en nog wat. Van de Bellamy Brothers, Meltdown.

0: Hello, I'm David.
1: I'm Howard.
0: We're the Bellamy Brothers, and we'd love to come to the Netherlands and perform for our friends. But in the meantime, you can see us on countryland.nl.
2: De Bellamy Brothers. Leuke,
3: ja,
2: prachtig.
3: Ja, altijd geweldig als ik deze mag aankondigen.
2: Ja, nou, dat is ook zeker fantastisch. En de Bellamy Brothers met de LP, want hij kwam van vinyl.
3: Dat klopt, ja.
4: Hoor dat kraken.
2: Net of het heel echt is.
3: Ja, mooi, hè?
2: Ja,
3: ja, schitterend.
4: Leuk.
2: Goed, dan gaan we naar Jaap met Clay Walker.
4: Die horen we niet zo vaak hier.
2: Nee.
4: Niet zo. Maar toch een staat van dienst wel, hoor. Denk het wel. In Amerika zeker wel. Maar dat is een 57-jarige zanger uit Texas. Van zijn vader kreeg hij op 9-jarige leeftijd de gitaar. En speelde regelmatig op talentenjacht. Ja, om bekendheid te krijgen zullen we wel moeten, denk ik. Heeft nu 11 albums uitgebracht. Eén waarvan één Greatest Hit album. Maar hij heeft er ook een paar platina albums. Dus dan heb je de hoogste score, geloof ik, platina. Dan heb je de hoogste.
2: Ik zou het niet weten.
4: Nou, hij die er een paar hebt, nou.
2: Ik bereik het niet.
4: Hij nog een euro op de plaat krijgt. dan ben je zo binnen, dik. Maar goed. En we laten wat horen van zijn 11e album. Texas to Tennessee. Uit 2021. Uitgebracht. Even een vraag van jullie. Uitgebracht op het Show Dog label. Wie heeft dat bekendgemaakt?
2: Ik niet.
4: Nee, Toby Keith. Maar die is ook niet meer onder ons.
2: Nee.
4: Maar Clay Walker... met de titeltrack van het album Texas to Tennessee.

0: Jawel, altijd een intern grapje even, dames en heren. Maar dat moet ook.
1: Ja.
0: Maar dat moet kunnen.
1: Dat moet kunnen.
0: Zeker?
1: Ja.
0: Oh, Henny, toch?
2: Ja, zeker.
0: Oh.
2: Daar ben ik wel voor, hoor.
1: Ja, hè?
2: Ja, hoor. Ja, ja, ja.
1: Ja, gelukkig. En we gaan naar de Ewe op tijd.
0: Oh,
1: in ja. 2006.
0: Ja, leuk. Ja, ik hoor net dat het bijna alles is uitgebracht op cd's.
1: Ja, ik
0: heb er maar een paar. Maar...
1: Ik heb ze allemaal, maar niet dubbel.
0: Maar wat heb jij wel niet dan?
1: Ja,
0: laten we het allemaal niet over hebben. Hij de kast er vol staan of
1: ja,
0: hij er maar eentje in staan?
1: Ja, ik heb er eentje in staan. Elke kast eentje.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: En op elke plank eentje.
0: Maar goed. Hey, Blue Land.
1: Ja.
0: Want ik kende die namen en ook... Wel, van Ewe op. Want de eerste twee keer was ik nooit bij Ewe op. Maar daarna wel. Ja, de tweede keer had ik betaald. Ik heb die kaartjes nog.
1: Ja, ja.
0: Ja, die heb ik nog bewaard. Vind ik altijd leuk. Dat was de tweede keer. Want wat was het? In Hellendoorn de eerste keer? Nee?
1: Nee.
0: Lichtenvoorde, ja.
1: Lichtenvoorde.
0: Ja, en toen daar ben ik niet geweest.
1: Daar kwamen ze toen naar Barneveld. Of ja. Voorthuizen.
0: Ja, dankzij jou en een paar mannen.
1: Ik heb eerst het eerste gesprek gehad met Barneveld. Veluwal.
0: Oh ja.
1: Maar toen was het natuurlijk die zondag. Dat zat een beetje in de knoei.
0: Oh ja, begin even zondags ook, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat klopt, ja. Maar ja, dan draaien we toch gospels?
1: Ja, dat hebben we toen wel gedaan. Hey, we gaan naar Blue Land. En van die cd van Pieter, onze vriend, gaan wij draaien het nummer Simply Live.

0: Hey everybody, I'm Billy Yates from Nashville, Tennessee, and you're tuned to the right program. We play the best country mix, and we hope you like it. You can find us at www.countryland.nl.
1: Ik wil iedereen bedanken die vanavond is. Omdat ik het ontzettend leuk vind dat er mensen zijn die op een zaterdagavond naar ons komen luisteren en naar de radiomakers hier. Dus hartstikke dank daarvoor.

0: Mooi, hè?
1: De Friends Family Band.
2: Ja, dat klopt helemaal. De originele versie, dat vindt...
0: Wacht, dat is een beetje mijn favoriet.
2: Ja, dat is jouw favoriet, denk ik.
0: Merle Haggard, The Lonesome Fugitive. Ja, prachtig. Zelf geschreven door Merle Haggard zelf.
2: Ja.
0: Maar ja, door een hoop mensen vertolkt. En door onder andere ook de Friends Family Band.
2: Ja, dat klopt helemaal, ja. Ja, je hebt helemaal gelijk.
1: Ja. We gaan weer naar vinyl.
0: Oh, wacht even. Beenboom. Oh nee, die niet. Hè?
1: Nee. Oh, ja.
0: Kennen we allemaal. Volgens mij, heb je nog hits in Nederland gehad? Ja, voor 1960 geloof ik.
1: Ja, hits zat gehad.
0: Toen zat ik nog in de luiers, denk ik.
1: Nee, Jim Rees, we gaan een keer weer draaien. Het is al een hele poos geleden dat we die gedraaid hebben. Maar ik vind het af en toe wel leuk om een nummer van hem dus te laten horen.
0: Soms zijn er mensen die zeggen het is geen countrymuziek. Nou, hij heeft wel een country stem hoor.
1: Zeker wel.
0: Vind
1: zeker
0: ik wel.
1: Ja, ja.
0: Daar zitten wij niet mee.
1: En ik heb hier een LP voor me liggen met 14 gouden hits.
0: Ja, ik zag het staan. Disco Dumps begint het mee.
1: Ja.
0: Leuk.
1: En dan het nummer wat ik graag wil laten horen, dat is dus... het nummer He'll Have to Go, Jim Reeves van LP.

0: Oh ja.
1: Jim Reeves. Het is weer mooi dat we hem toch een keer weer hebben laten horen.
0: Korte nummers, hè?
1: Jim Reeves was nooit langdradig in zijn nummers.
0: Nee.
1: Ik zit nog even te kijken, volgens mij. Oh, het zou wel een andere LP geweest zijn die ik vandaag in mijn handen heb gehad. Want He'll Have to Go, dat is een nummer. Maar daar werd de vertaal, of het antwoord, He'll Have to Stay.
0: Ja.
1: En zo zijn er meer. En ik heb dat op een hele slechte kwaliteit. Maar ik ga even zoeken of ik dat beter kan vinden. Want ik vind dat een leuk iets.
0: En weet je wat je ook gedaan hebt?
1: Nou?
0: In Zuid-Afrikaans.
1: Oh, ook nog, ja.
0: Heel LP in Zuid-Afrikaans. Dat zeg ik omdat mijn zuster woont daar.
1: Oh,
0: zodoende.
1: Die heeft hem gezien.
0: Nou, dat is... Want hij is overleden door vliegtuigongeluk. Maar dat is ook weer jaren geleden. En ik heb pas gelezen, hij is... Een perfectionist, hè?
1: Ja, dat zeker.
0: Als er iets fout is in de opname, moest alles weer over, hè?
1: Ja, ik heb een cd met allerlei opmerkingen waar hij maakt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat niet goed is?
1: Ja, dat klopt.
0: Moest hij weer over?
1: Ja.
0: Oh, het was zo'n Pietje precies, hoor.
1: Heel baar.
0: Maar goed, dat mag ook.
1: Even kijken, dan gaan we even kijken wie moeten we dan... Oh, Jaap.
0: De trucker. Ja, maar Jaap en Henny, hè?
2: Ja, de twee truckers.
1: Sorry, Jaap en Henny.
0: Ja, we zijn in de midden. Oh, net niet. Oh,
2: nee.
0: Net niet. Maar we hebben de trucker dit keer, Henny, in Bluegrass weer.
2: Oh, kijk.
0: Ja.
2: Leuk.
0: Nou, wat doet Tineke het team eventjes. Hè. Goeie daad.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel.
2: Ja. Ja.
0: Maar een paar jaar geleden hebben we hier ook wel eens wat gedraaid. Maar dat maakt niet uit. Het is wel leuk. American Drive. Het is ontstaan in 2012.
2: Ja.
0: Gevormd door ex-leden. Ja, niet de minste voor J.D. Crow.
1: Oh.
0: Van de band. Ja, daar kun je spelen volgens mij.
1: Ja.
0: Denk het wel. Dus we doen het een keer in bluegrass stijl, de truckzone. De song is geschreven door even de bandleden. En het staat op hun debuutalbum. Ja, dat is al een tijdje geleden hoor. 2013.
2: Poh,
0: dat is even moeilijk tellen. Maar goed.
2: 13 jaar.
0: Dus ik schreef je maar. Nou Johan, laat die 80 wielen maar rollen. American Drive met Long Haul Trucking Man.
3: Howdy, howdy truckers. This is JB Cloud from Texas. And if you want to hear the best country and bluegrass music, well, you stay tuned right here to this station. Keep your eyes on the road and your hands on the wheel.

0: zeker wel.
1: Oh, jawel. Ja, nee. Oh, sorry. We zaten even hier binnendoor even. Maar Henny gaat verder met Waylon Jennings. En ik, u hoorde nog een stukje ervan dat ik hem live gezien heb. Maar toen waren ze met z'n vieren. De, Johnny Cash, Willie Nelson en...
2: The Highwayman.
1: Die zaten toen in de Jaap Eda-hal. Maar goed, Henny, antwoord.
2: Ja, ik heb weer een mooi nummer. Althans, ik, mijn zoon Martijn, die vindt het hele mooie muziek. En die wou graag het liedje horen van...
1: Waylon Jennings.
2: Ja, Willem...
1: Ja, nee, dat is goed. Keurig.
2: Ja,
1: dat
2: ja, kan ik altijd in de war met die naam van die man, hè. Waylon Jennings.
1: Nee, maar dan kan ik best begrijpen dat je zoon dat leuk vindt.
2: Ja, nee, en... ja, dat snap ik. Ja, dat vind ik leuk. Leuk compliment.
1: Ja.
2: Maar even wacht, het nummer gaat over The Devil on the Loose. Het nummer komt uit 1985. Het verscheen op het album Turn the Page. Het gaat over de wereld om ons heen, waar het allemaal mis lijkt te gaan. In het nummer wordt het een beetje vergeleken met de duivel die losgaat en overal rondgaat. Een lekker stevig country nummer, helemaal in de stijl van Waylon Jennings. Hier is Waylon Jennings met The Devil's on the Loose.

0: Oké, okay, leuk. Devil on the Loose was dat, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal, ja.
0: Van de Highway Man. Nou, nee.
1: Waylon Jennings.
0: Heb ik gedeeltelijk gelijk.
1: Ja, je hebt gedeeltelijk gelijk, ja. Jullie ja. waren met z'n vieren.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. Ja.
2: Maar je miste er drie.
0: Ja, die
1: ja,
0: drie.
1: Klopt, ja.
0: Team, als ik jou zeg, Mason Ramsey. In de supermarkt. Weet je nog wat er gebeurde?
2: Ja, zeker. Er was een klein ventje.
0: Ja.
2: En die pakte een microfoon en die begon daar te zingen.
0: Van Hank Williams Senior.
2: Hank Williams Senior,
0: en
2: ja.
0: dat is miljoenen keer gedownload.
2: Nou, ik heb het een half miljoen keer gedaan. Dus. Ja,
0: maar dat was toch heel bekend, hè?
2: Ja.
0: Want je zag het overal.
2: Je zag het
0: maar dat is alweer een tijdje geleden. Maar ja. toen was je nog een teenager. Een tiener, laat ik het zo zeggen. En ik zet er even bij. Die had internetfame opgedaan bij de supermarkt. En toen deed hij het nummer Lovesick Blues van Hank Williams Senior. Zong hij door de microfoon, door de microfoon speakers van de supermarkt.
3: Ja.
0: Ja. Ja, kan je het vinden, jongen? Met een kinderstemmetje.
2: Ja,
0: ja mooi. Dus miljoenen keer gedownloaden en iedereen werd er gek van. En zodoende kreeg hij natuurlijk miljoenen volgers. Dat is praktisch zat. En toen een jonge man was toen 18 jaar oud. 18 jaar oud. Maar hij zingt niet alleen, hij is ook nog acteur en weet je ook wat hij allemaal doet. Maar hij is nu. Was toen, even kijken. Dat nummer heette Before You Know It. Dat werd later nog een hit. Dat had hij laten schrijven of zelf, weet ik niet. Maar het was 2019, dat was iets ouder. Maar het is nu een jonge man van 27. En ik weet niet eens wat voor nummer we gaan draaien. Is dat Before You Know It?

0: everyone.
1: We're Lindley Creek
2: from the Ozark Mountains of Southwest Missouri.
3: And you're listening to Countryland,
0: the best in country and bluegrass on Dutch radio.
4: Oh, look, maar we hadden het straks over die Mason Ramsey, weet je zo. Maar ja, goed, nu, hij is ook acteur, hij speelt een televisieserie, zag ik ergens staan. En hij is nu 27, dus hij zal nou wel een beetje een country carrière hebben, denk ik.
5: Ik neem aan van wel, ja.
4: Ja, dat denk ik wel, dat was zo.
5: En dat gun ik hem ook wel, want...
1: Ja, hij klinkt hier wel fantastisch, dit nummer.
5: Ja.
4: Ja.
1: En zijn stem, dus ja.
4: Maar goed, maar laten we het eens even hebben over Johnny Cash. Hebben we er wat over te zeggen? Cash.
5: Oh.
4: Hello, I'm Johnny Cash. Ja, altijd leuk Johnny Cash natuurlijk. Ja.
5: Ik heb die film gezien, jij ook, ja?
4: Oh, van Johnny Cash.
5: Van Johnny Cash, die
4: met
5: die
4: acteurs erin. Ja. Ja. Oh ja, ja, maar die hebben we wel vaker gezien, denk ik. Volgens mij kan je hem ook zo binnenhalen op tv of zo.
5: Ja, zeker. Dat is overal wel te verkrijgen, dus... Ja, dat is wel goed. En ik kijk de muziek die hij brengt. Ik heb al eens vaker gezegd, het is een fantastische zanger. Sommige mensen zeggen van hij is geen country zanger, net als sommige anderen. Maar ik vind Johnny Cash is een zuivere country zanger.
4: Nou, Johnny Cash is Johnny Cash.
5: Ja, oh, dat zeker ook.
4: Weet je, altijd zo het een beetje dat eigen sound en geluid
1: ja,
4: eigenlijk.
1: Ja, dat klopt helemaal.
4: Vind ik eigenlijk, ja. Maar ik vind dat heel leuk. En vooral zijn laatste... Ja, soms krijg je als kippenvel zijn laatste album.
5: Ja.
4: Weet je, wat hij had van die American Recordings. En dat was... Is dit American Recordings? Ja, deze?
5: Ja.
4: Oh, dat is prachtig. En er staan ook een partij...
1: Hurt. Staat ook Hurt,
4: covers of, hè?
1: Hurt.
4: Weet je? Hurt staat er ook
1: te doen. Die is heel mooi.
4: Ja. Ja. Maar er staat ook een hele mooie gospel. Ik zie twee gospels staan. Ook een leuk, weet je, het gaat over het Bijbelboek van... maar goed, dat is wat anders. Maar, ik zit even naar de tijd te kijken, want we zitten weer op het laatste nummer. En dat vind ik altijd niks aan weet je.
5: Nee, maar goed, laten we eerst maar eens gaan luisteren voordat het zover is naar Johnny Cash en Cheer, Stained Leather.

0: Nou, Johnny Cash, hoe kun je mooier eindigen als met hem?
1: Ja, het nummer was niet zo bekend. Ja, nou, als, ja. Als ik het hoort wel.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar het is alleen maar leuk. Kijk, als je dat leuk hebt. Die American Recording, die bestaat uit 5 of 6 albums. Hij dat hele setje hebt, is hartstikke leuk voor hem,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Hè? Ja.
1: Ik zag pas nog weer op YouTube. Er zat hij in een rolstoel het laatste nummer nog in te zingen.
0: Ja, die documentaire heb ik helemaal gezien.
1: Ja?
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Dus, het is aandoenlijk.
1: En wist je dat ze zijn hetzelfde jaar overleden? June en Cash. June, Carter Cash en hetzelfde jaar, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat is wel zeker. Want jij bent bij zijn graf geweest. Ja, ik ben ook bezig kijken daar.
0: Ja, ik heb bij zijn graf gestaan. Toen was het nog niet schoongemaakt. Als we nu weer zouden gaan, dan zou het schoongemaakt zijn.
1: Oh, zo?
0: Ja, het was toen echt helemaal een
2: wildernis.
0: Onkruid.
1: Oh,
0: wildernis.
1: Echt waar?
2: Ja. Oh, ja. Ja. Oké. Okay.
0: Ja.
1: En er staat ook nog, ik zag een psalmtekst staat erop en zo. Ze waren in hun waren ze nog gelovig.
0: Ja.
1: En als je helemaal doorrijdt langs de kerkhof, dan zag je links dat ruïne waar hij gewoond heeft. Maar dat zei ik al, daar konden ze niks aan doen natuurlijk. Maar die Andy Kip heeft dat af laten branden. Dat is jammer. Ja. Af laten branden, maar ongelukje denk ik.
0: Ja, ik ga mensen bedanken, ja.
1: Wie ga je bedanken?
0: Ik ga jou bedanken.
1: Ja, jij ook bedankt, Tieme.
0: En Henny ga ik bedanken.
2: Ja, graag gedaan.
0: En Johan ga ik bedanken natuurlijk. En Ronald voor het meekijken en meedenken.
1: Hey, Mr. Backup.
0: Verleden voor
1: koffie, limonade,
0: koffie,
1: thee.
0: Koffie, limonade en social media.
1: Oh, dat zei ze vroeger op het station. Koffie, limonade, thee.
0: Ja, ze zijn al meer, maar dat zeg ik nooit.
1: Oké, maar zo hebben we weer een leuke uitzending met elkaar gekregen, denk ik.
0: Zeker.
1: Ik hoop dat mensen genoten hebben van al onze plaatjes.
0: Ja, ik ga het zeggen, mensen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Bye, bye, bye. Bye.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Van Sander en Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

het randje van de top 10, de nieuwe single van Luke Combs en Rethink Some Things. Hallo en hartelijk welkom terug, alle luisteraars van Nijhof FM. Jullie horen Hits van the Heartland elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is de nieuwe single van Jason Aldean en

country classic deze week is een toepasselijk nummer. Speciaal gedraaid voor mijn dochter Caitlin, die op 10 september jongsleden getrouwd is met haar grote liefde Joey. Nummer 1 uit 2006 voor Heartland en I Loved Her First. Hits from the Heartland, the best in new country. Op nummer 8 deze week, hier is Luke Bryan.

Nico Witzel in Hits from the Heartland en Empty Words. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 5 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Er zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs.

Een van de grote national breakouts deze week is de nieuwe single van Carter Faith samen met Wyatt Flores en Nothing Better To Do. Hits from the Heartland, the best in new country, 2 uur lang met dit programma. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier is nieuwkomer Blake Whiten en zijn doorbraaksingle Bet On That.

24 voor Carrie Underwood en Out of That Truck. En de Country Throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Matt Geiger uit Australië en String By. Hey,

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een ex-autoverkoper wiens moeder erop stond dat de gitaren van de familie altijd zichtbaar in huis stonden. Logisch dat hij hierdoor geïnspireerd werd en al op 14-jarige leeftijd samen met zijn vader optrad in country bars. Omdat hij afkomstig is uit Californië, heeft de muziek van Merle Haggard en Buck Owens een grote invloed op hem gehad. Zijn stem is rauw en ongepolijst.
0: Deze week Spotlight on...
1: Gary Allen.

Spotlight on Gary Allen. Je hoorde drie hits van de zanger die ooit 12.000 euro kreeg van een echtpaar. Omdat zij een achtergelaten cassettebandje met een demo van hem hoorden in een truck die ze kochten. En daardoor de doorbraak van Gary Allen teweeg brachten. Every storm runs out of rain, man to man, and nothing on but the radio. It's from the heartland met Kevin Powers en Shaboozy. Here is Move On.

Casey Musgraves en hits from the Heartland en Dry Spell. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits from the Heartland. Met erin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. Heel veel nieuwe muziek en natuurlijk ook een mooie primeur. We gaan de duur uit met Jelly Roll en Hands Up. Tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Hey, this is Luke Combs.
3: I'm Dasha.
4: We're getting back.

staat inmiddels met twee nummers in de Billboard Country Airplay charts. Cody Johnson met Horseback. En dit is de nieuwe Take Me Back, Leave Me There. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Ian Mansick.

Elke week new country of Americana of singer-songwriter in hits from the heartland van eigen bodem. We noemen dat de Dutch Barn. Je hoort Jennifer Eubank en haar nieuwe single heet Time Machine.

Lainey Wilson en John Mayer en Phone Keys Wallet. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Jacob Hackworth en What Took You

De Hot Shot debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. Het is de nieuwe Jordan Davis. En de opvolger van Barnan heet Mess. It's from the heartland, the best in new country. Hier is Shaboozy en Cowgirl.

Country throwback uit 2024 voor Scotty McQuarrie en Fall a Summer. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan. Hier is Chrissy.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. 10 tot en met 7 zijn zittenblijvers. Op 10, Get to Drinking, Zach John King. Op 9, Dan & Shay met Say So. Country and She Knows It van Luke Bryan staat op 8. En Lauren Elena featuring Chase Matthew met All My Exes op 7. Vorige week 4, deze week 6. 2 plaatsen gezakt. Be By You, Luke Combs. En Stella Lefty had de nummer 1 van vorige week met Boston. En zakt deze week naar nummer 5. 2 plaatsen de goede richting opgestegen. Dus Love in Life Again, Ella Landry van 6 naar 4. En ook 2 plaatsen omhoog. Kid Myself, John Morgan in de 65ste week van 5 naar 3. Op 2 staat deze week Morgan Wallen, een plaats omhoog met Been By You. En dat betekent een nieuwe nummer 1 in de 21ste week.

De langst genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart deze week. 65 weken en 2 plaatsen omhoog naar nummer 3. John Morgan en Kid Myself. And there you have him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met Post Malone featuring Blake Shelton. En Pour Me a Drink. Groetjes!

0: dag.
1: Dag, dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt. Dit is Crossroads Country.

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style, wat we openden met Tonight I Broke the Bottle. Het is een liedje van nieuwkomer Ricky Gunn, die recent verscheen met zijn debuutalbum Living Like Me, uitgebracht op New Canvas. En vervolgens hebben we een dijk van een zangeres. Hier is Melba Montgomery met Fooling Around, wat ze in 1969 heeft opgenomen voor Capitol en wat we allemaal nog kennen van Buck Owens, die met dit liedje in 1961 acht weken de tweede plaats bezette in Billboard's Country Charts. Een liedje trouwens wat hij zelf heeft geschreven samen met Harlan Howard. Maar voor nu dus Melba Montgomery.

We hebben vandaag weer eens een dijk van een cd-tip en ditmaal is het er eentje van Richard Lynch uit Ohio, die op 30 mei uitkwam met A Better Place, een album wat vol staat met traditionele countrymuziek. Het album is uitgebracht op MOD Records, het label van Billy Yates, die trouwens het album ook heeft geproduceerd. En er staan wat gastoptredens op, bijvoorbeeld van David Frizzell, Billy Yates en Stacey Houston. En laten we maar eens beginnen met New Beginning and Old Honky Tonks.

Ja, natuurlijk krijgt u tijdens dit programma nog veel meer moois te horen van dit nieuwe album. Maar nu eerst Grand Old Ditch. En dat is een bluegrass band uit het kleine bergstadje Cumberland. En bestaat uit mannen die met veel plezier het oude Appalachian geluid brengen. In de herfst van 2012 zijn ze gestart en sindsdien weten ze van geen ophouden. In september van 2014 was de release van hun tweede album, The Big Red Ball, wat ze in eigen beheer hebben uitgebracht. En van dit album hebben we gekozen voor Cabins in de Laurel.

Ja, en dan A Big Tweet. En dat zijn Christian Gallo, lead guitar. Mike Askew, vocals en gitaar. Brian Hubert, de bass. Tom Mobley, de drums. Charlie Peterson, pedal steel gitaar. Lap steel en vocals. En David Ron, fiddle en accordeon. En deze zeskoppige band voelt zich overal thuis. Of ze nu spelen in een overvolle dimverlichte bar, een schuur of op de kermis. Het maakt ze niet uit. Ze zijn uitgegroeid tot een van de grote favorieten bij de fans van de Rocky Mountains in hun woonplaats Ventura. En van hun album Introducing uit 2009 komt Colleen.

Ja, en als je geboren wordt als zoon van twee muzieklegendes, liggen de verwachtingen uitermate hoog als je het zelf wil gaan proberen in de muziekwereld. En dat was het lot van de Amerikaanse Waylon Albridge Jennings, die in mei 1979 als enig kind werd geboren uit de liefde tussen singer-songwriter en country vedette Waylon Jennings en countryzangeres Jessie Calder. Shooter Jennings, zoals we hem kennen, besloot om het er toch op te wagen. In 2005 debuteerde hij met de cd Put the Old Back in Country. En met de cd The Other Life verschijnt in 2013 het zesde studioalbum van Shooter Jennings op de markt. En een van de liedjes op deze plaat is onder andere Door Ryder.

Van de drie voormalige Pistol Annies heeft Miranda Lambert de meeste staarkwaliteit. Angelina Presley was de rocker van de band, maar Ashley Monroe, die altijd een beetje op de achtergrond stond, had de beste stem van de groep en dat bewijst ze weer overtuigend met haar nieuwe soloalbum The Blade. Ook nu weer opgenomen met hetzelfde team onder leiding van Vince Gill, waarmee ook de voorganger Like a Rose tot stand kwam. En Monroe is op haar best als ze ballads zingt. En die zijn er op de Blade ruim in de meerderheid. Een van die ballads, die net even meer indruk maakt dan de rest, is If the Devil Don't Want Me. En in dit nummer, of er in een lager wal geraakte vrouw, worden zoveel smartlapclichés op een hoop geveegd dat het bijna een parodie lijkt. Bijna. Want het wordt met zoveel overtuigingskracht gezongen dat het compleet geloofwaardig is.

Ja, en in mei van dit jaar kregen we dus te maken met Richard Lynch uit Ohio en zijn meer dan schitterende album A Better Place getiteld. Het is alweer zijn derde album na zijn debuut Love Tattoo en The Last of Dying Breed. En bij beluister van Daddy's Radio wordt gelijk duidelijk welke richting hij uitgaat. Dit is een super representatieve van goede, moderne country muziek met uiteraard veel steelgitaar.

Ja, voor onze drie-like zijn we ditmaal teruggegaan naar de diepe, donkere kelders van de countrymuziek van Kitty Wells. Helaas, haar tijd is voorbij en vrijwel niemand die nog zingt over de duistere honky-tonk-straatjes of de ellende in een of andere achterbuurt. Haar plaats werd ingenomen door jongere, frisse talenten. Maar voor de echte countrymuziekliefhebber bestaat er geen twijfel. Kitty Wells is en blijft voor altijd de queen of country music. En deze titel werd de wereld ingezonden door wijlen Paul Cohen, maar was onomstotelijk de mening van miljoenen fans. De drie liedjes die we hebben uitgekozen komen van haar album After Dark uit 1959. En zo begonnen we met de gelijknamige titelsong en vervolgen met de Honky Tonk Waltz.

En het is lang geleden dat we Dave Dudley voor het laatst hebben zien optreden. Hij werd de countryzanger voor de truckers. Hij verkreeg bijnamen. Hij werd de Father of Truck Driving Songs genoemd en verkreeg de eretitel Hoge Priester van de Diesel Country. Ja, en eigenlijk zou Mr. Six Days on the Road daarbij niet eens meer staan. Net voor het einde van 2013 is hij overleden op 22 december 2003 werden hem de gevolgen van een hersenbloeding noodlottig en daarmee kwam een eind aan een tijdperk van een der grote vertolkers van de trucksongs. Maar kent u ook de Dave Dudley die gewoon lekkere country liedjes zingt? We hebben er een voor u klaarstaan. Het nummer bijvoorbeeld, Long Time Gone. Het is een liedje uit 1966, wat komt van zijn Mercury album Free and Easy. En met dit zelfgeschreven liedje, met hulp trouwens van Dick Merrison, stond hij in de country billboard chart van 1966 op plaats 15

En Gypsy Road is het vijfde studioalbum van de Canadese country music artist Dean Brody. De releasedatum was 21 april 2015 voor Open Road Records. En de meeste songs op dit album zijn geschreven door Brody zelf. Zo ook Old Friend.

And A Better Place is de perfecte titel van het nieuwe album van Richard Lynch. Een aanrader voor zowel de traditionele country-liefhebber als ook de liefhebber van de goede, moderne country-muziek, waarin steelgitaar zonder meer de hoofdrol vervult.

En met de A Real Cowboy van Bob Marshall, wat komt van zijn album Horses That Run Far Away, gaan we er heel even uit. Graag, tot zo!

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

Welkom terug met nieuwkomer Wesley Spengler en One Horse Town. Het is een van de songs die staan op zijn album met als titel gewoon zijn naam en wat op 4 juni is uitgebracht op Brain Man Records. Ja, en dan onze volgende gast, die luistert naar de naam Gordon Terry. Het is een van de meest getalenteerde en veelzijdige muzikanten uit de jaren 50 en 60. Hij werd bekend als fiddler en zanger en was een actieve sessiemuzikant in Nashville in die periode. En zijn opnamen die gingen van bluegrass en traditionele fiddle tunes via klassieke honky-tonk songs tot rockabilly. Hij speelde onder meer met Bill Monroe, Merle Travis en Farron Young. En we hebben gekozen voor een pure country song. Hier is I Had to Talk With Me.

Ja, en dan Richard Lins, hè. Hij is gewoon country. En zoveel meer dan de Keith Urbans en anderen die beweren dat rock'n'roll het overheersende geluid moet zijn van moderne country. Richard Lins is in staat om zijn muziek in de stijl van de hedendaagse countrymuziek te houden, maar houdt daarbij wel puur country. Hij is gewoon briljant. En in All By My Lonesome brengt hij de eeuwige fiddle terug naar zijn muziek.

En Tom en Tara Dunphy delen een relatie gebaseerd op liefde voor elkaar en voor muziek. Samen met nog een drietal heren vormen ze de rest deels een heerlijke band die in 2010 op de markt kwamen met het album How the Marriage Ended. Luister en geniet van It's Not the Baby, Baby.

En midden jaren 90 stak een nieuwe formatie de kop op. De Bia 549. Het was niet alleen het telefoonnummer van de legendarische Amerikaanse country en western show Hee Haw in de jaren 40 en 50, maar ook dus de naam van een band die stond voor onvervalste hillbilly country met rockabilly, rock'n'roll en een boogie-woogie accenten. In 2005 zette de band met frontman Chuck Mead hun handtekening onder een contract met Dual Tone Records. En bij gevolg lag er in 2006 het album Dog Days in de platenwinkels. En dat album bevat 11 tracks, waaronder een versie van Dave Edmunds' A1 on the Jukebox. Well,

En in de 70er jaren ging het Bobby Bear aardig voor de wind. In 1973 verscheen hij bijvoorbeeld met Memphis, Tennessee. En dat is een album wat vol staat met songs waarin zijn talent goed tot uiting komt. En weet hij perfect levensechte beelden op te roepen met zijn songs. Ja, alsof hij ons een spiegel voorhoudt en ons de dingen in hun ware perspectief laat zien. Hier is The Cold en Lonely City.

En hier zijn The Black Mascara Tears van Tori Hathaway. En die komen van haar album Dear Diary, wat in juli van dit jaar is uitgekomen en wat ze in eigen beheer heeft uitgebracht.

Ja, en Richard Lynch die heeft in zijn korte carrière al een aantal nominaties en een award mogen ontvangen. Zo werd hij in 2014 genomineerd als Male Artist of the Year bij de Independent Country Music Association. En kreeg hij een award voor Male Country Vocalist of the Year bij de CMG Global Radio Network. En dit jaar, 2015 dus, is hij genomineerd als Male Vocalist of the Year en als entertainer bij de Nashville Universe. En natuurlijk kunt u ook nu weer gaan genieten van een mooie song van Richard Lynch. Wat komt natuurlijk van dat nieuwe album A Better Place. It's All in My Head.

En voor onze volgende gast, Jim Silver, gaan we terug naar de 70er jaren. Het is een zanger die de heldere, ware stem van een cowboy combineert met de slimme, macho-uitstraling van een Chicago gangster. En zo vonden we op zijn album uit 1978, Music Making Mama from Memphis, het nummer You Gotta Let All the Girls Know You Are a Cowboy.

Ja, en dan hebben we ook nog Shotgun Holler. En dat zijn Sean Brock, mandoline harmony vocals. Matt Jones, gitaar en lead vocals. Rod Langer, de bass en harmony vocals. Nathan Treadway, de banjo. En Alex Benfield, de fiddle en harmony vocals. En deze mannen, die komen uit Indiana, Kentucky en Ohio. En Shotgun Holler's debuutalbum Loaded is een mix van traditionele bluegrass met een modern alternatief randje en is recent uitgebracht bij Lonesome Day Records. Hier is This Side of the Grass.

En Shannon en Heather Slaughter zijn grote fans van de traditionele countrymuziek. En dat is duidelijk te horen op hun album Never Just the Song, wat in februari van dit jaar is uitgekomen. En met de leadvolken van Heather, Doc Jernigan op steel, Tim Kreutz op fiddle, Tracy Burgum op de bass en Melanie Cannon en Shannon in samenzang, is het nummer Whiskey Colored Dreams een van onze favorieten op deze plaat.

and Change Coming On is de titel van een album van Scott Whitaker uit 1999. En vandaag is hij hier met My Favorite Songs.

En je kunt geen countrymuziek definiëren met woorden. Het is een gevoel, aldus Richard Lynch, die recent uitkwam met dat heerlijke album A Better Place, wat we gaan afsluiten met Look Out Below.

Ja, en er zijn vandaag weer heel wat nieuwe namen voorbij gekomen. Hier is er nog één. Zijn naam is Simon Balky en hij is hier met I'm That Fool.

En met een eentje is beter dan een maal een liedje van de Big Bull Band gaan we afsluiten. Dag en tot volgende week.

Hallo, dit is Sandra van Rijs. Voor heerlijke verzoeknummers luister je iedere zondagavond van 8 tot 11 uur naar het programma Jukebox op Crossroads Country Radio.

0: van My Denver.
1: Dit is Jukebox met André van Overhagen.
0: Ja, welgemeend goedenavond op deze zondagavond. Moet nu al uit gaan kijken of ik me niet verspreek. Want ja, als je er toch even zo'n kleine 2 maanden uit bent geweest, dan is het toch weer even wennen op de zondagavond, kan ik u wel vertellen. Ja. Maar goed, we zijn er weer. En ik hoop u ook weer dat u aan de andere kant van de luidspeakers zit en lekker gaat luisteren. Natuurlijk kunt u vanavond uw verzoekje kwijt. Uiteraard kijken we even rond de klok van 9:30 hoe het weer zich de aankomende dagen houdt. Nou, we kijken of het hier en daar een nieuwsfeitje is. En ja, dat is eigenlijk zo'n beetje. En in ieder geval lekkere country muziek. Dan was ik eigenlijk al naar een nummer op zoek. En daarna zat ik me ook nog af te vragen. Ik zat natuurlijk even te luisteren voordat het programma begon. En er kwam er zoveel moois voorbij dat ik eigenlijk dacht van, ik hoef eigenlijk helemaal niet te draaien vandaag. Nee. Maar goed, dat doen we natuurlijk wel. Want beloofd is beloofd, hè. Maar goed, mocht u wat willen horen, dan kunt u dat natuurlijk altijd even aanvragen in onze reguliere verzoeklijst. En daar gaan we natuurlijk draaien. Wat komt in ieder geval voorbij? Vince Gill komt vandaag voorbij van zijn laatste album. Willie Nelson. Niamh Lynn met een nieuwe single. Ja. En nog veel meer leuke artiesten. En wat tover zondag met Mike Denver. Een beautiful zondag. Nou, het zal zondag zijn. Hier is Daryl Scott.

Nederlandse formatie, afkomstig uit IJsselmuiden. Spelen country pop muziek, zoals ze dat noemen. En hier in Nederlandstalige, de formatie Escape met Ik wacht op jou. En dit is Moonlight. Oh nee, ja, bijna wel, hè? Ja, hij was ook aangevraagd door onze huisdichter Johan. Ja, ik wacht op jou. Nou, en hij wacht op een schat uit duizenden. En dat is Dana. Ja, voor haar heeft hij dit nummer aangevraagd. Zo ook voor Ilse. Een pintere vrouw. Die hem altijd bijstaat. Daarvoor heeft hij aangevraagd Dick Feller met No Word on Me.

Ja, mooie song van Mark Chestnut, A Couple More Years. Wat eigenlijk ook van Waylon Jennings afkomt. Ja, zingt hij ook samen met Willie Nelson. Helaas heb ik die versie niet, maar daar kan ik uiteraard wel aan komen. En ja... Couple More Years. En dat komt van een album af van Mark Chestnut. Wat de titel draagt. Outlaw. En over outlaws gesproken. Ja. Dan kom je heel gauw terecht bij de Highwaymen. En wie waren nou ook alweer die Highwaymen? Nou, de Highwaymen was een Amerikaanse countryband die bij gelegenheid optrad. De band werd in 1985 opgericht door de country corrivee Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson en Kris Kristofferson. Hun eerste nummer, Highwaymen, werd meteen een grote hit en haalde zelfs de top van de country muziek rankings in 1985. In hetzelfde jaar werd door Columbia het gelijknamige album Highwaymen uitgebracht. Ook dat werd een succes en in 1990 werd het album met een nieuwe cd Highwaymen 2. Weer vijf jaar later, in 1995, bracht het muzikale viertal het album The Road Goes On Forever uit. Ja, de succesvolle samenwerking van de vier country zangers kwam in 2002 definitief ten einde toen Waylon Jennings in zijn slaap stierf als gevolg van diabetes. Een jaar later stierf ook Johnny Cash aan de gevolgen van diabetes. De overige bandleden Willie Nelson en Kris Kristofferson zijn nog allebei uiteraard in leven. Nou, er is onlangs een live album uitgebracht met de American Outlaws van de Highwaymen. En daarvan draai ik het hele mooie Sunday Morning Coming Down. Omdat het gewoon zondag is.

0: Thank you.
1: Ja, niks te danken, Chris en al die anderen. Ja, ik kreeg ook een verzoekje in de verzoeklijst, want de familie Heg, ja, Jan en Els, die zijn lekker een weekendje in Winterberg geweest. Want daar straden de of country band Savannah op. Was een leuke weekend. Voor alle fans van Savannah, ja, we hebben er van genoten van een weekend in Winterberg met Savannah. Ja, hebben ze natuurlijk die band aangevraagd, hè? Side by side. Met z'n allen, saampjes. Jodelaar, volgt de leraar.

Baby, you know I will. Ja, mooie klanken van Jill Johnson samen met Doug Seegers. En daarvoor draaide ik op verzoek van Jan Hegge draaide ik Savannah met Side by Side. Ja, er komt zo links en rechts ook nog wat nieuw werk uit. Waaronder een album van Drew Womack. En Drew Blackridge en Cody Jenkins. Chuck Mead, allemaal wat minder bekende namen, maar ook een Maren Morris. En dat is een dame, komt uit Texas, heeft haar debuutalbum, ik draaide van Once. Album heet trouwens Hero.

Ja, en zo is het dan ook weer afgelopen. En ja, ik hoor u denken door mijn koptelefoon heen van, is dit country? Ja, ja, dit is moderne nieuwe country. En wij proberen ook daarin ja, de grenzen op te zoeken. En soms even over de grens heen te gaan. En zodoende wel natuurlijk breed mogelijk publiek te bereiken met de muziek. Nou, en van Texas en Nashville gaan we helemaal over de grote oceaan heen. Over Europa heen. Over het kanaal heen. Over Groot-Brittannië heen. En dan komen we in Ierland terecht. En ook in Ierland wordt de heerlijke countrymuziek gemaakt. En dat zal ik u bewijzen ook vanavond. Ja. We beginnen met Calamity Jan. Ik moest even kijken. Ja, het is een dame en die heeft een album uitgebracht. Met Wide Open Spaces. Er staan wel een aantal bekende songs op die iedereen natuurlijk kent. Zoals deze. Save the Let's Dance for Me.

heerlijke muziek van Derek Ryan. Eens kijken of James House er ook zo'n mooie feest van maakt hier op Crossroads Country Radio. You didn't see her.

Ja, die stemmen haal je ook uit de duizenden van deze... James House natuurlijk. You Didn't See Her. Wordt ook veelvuldig op gelijndanst. Het zal u ook niet ontgaan zijn dat wij per vorige week... een nieuwe country song van de maand hebben. En dat is de single van het album The Outsider van Danny Vera. Zijn nieuwe album. Op dat album daar is ook een nummer terug te vinden samen met Douwe Bob, Loving Her Alone. En die laat ik u nu horen.

Ze komen allemaal voorbij. Rij aan rij. Bumper aan bumper. De mooiste bezoekjes, maar ook de allernieuwste line dance hits. Dit is Jukebox. Presentatie Anton.

Ja, de klanken van de Piscintos Caliente met Amor, Amor. En deze Piscintos Caliente, ja, die draaide ik natuurlijk speciaal voor mijn hele grote vriend uit Friesland. En dat is Henk Boestra. Die is zo'n groot fan van deze Piscintos Caliente. En probeert ze ook nog wel, als ze redelijk in de buurt zijn, te volgen. Dit mooie countrybandje. Ja, we maken er maar een soort van platenbonanza aan. Ja, ik kreeg een verzoekje binnen via de reguliere verzoeklijst. Die kunt u natuurlijk ook gebruiken, maar het verzoekje kwam af van Jan Hecht. Ik zat er eigenlijk op te wachten. Ik denk, nou, Dick van Altena zal wel komen. Of, je kent ze wel, hè? John Fogerty en al die mannen van stal van Jan Hecht. Maar nee, hij heeft Johnny Tillotson uitgezocht met It Keeps Right on the Hurting. Nou, dat is zeker een leuke plaat om naar te gaan luisteren.

Ja, ik had daar straks al wat nummertjes gedraaid met... hoe heet dat nou? Het ging over de zondag natuurlijk. Ja, ik zit gelijk wat te doen, maar ik vind mijn muziekje niet. Dat is nou eens even lastig. Muziekjes gaan er vandoor. Ah ja, laten we deze maar eens even doen. Is weer een... Weer een andere, ja. Nee, ik begon de uitzending met een nummer waar het woord zondag in voorkwam. Sunday. En we hebben al verschillende nummers voorbij horen komen. Want we begonnen met Mike Denver met The Beautiful Sunday. We hebben Daryl Scott gedraaid met It Must Be Sunday. En natuurlijk Sunday Coming Down van The Highwayman. Maar... Ik had nog een nummer geselecteerd van Glenn Gamble. Maar nou moet ik even wat in gaan typen. Want het nummer wat ik ga draaien... Dat is, ik denk ergens in de 90e jaren... gecoverd door René Vroeger. Eens even kijken of ik daar wat kan vinden... Ja, nou, dat was iets eerder. 1988 was die op het album van René Vroeger terug te vinden. Who There Wins. Maar goed, wij gaan natuurlijk het origineel draaien van Glenn Gamble. See you at, of see you on Sunday.

Ja, de lieve klanken van Lennon en Macy. En ja, die spelen in de serie Nashville twee zusjes. In de serie, ja, wat ik al zei, Nashville. En even kijken, ja, volgens mij zijn het de Stella-zusjes dan. En ja, ik zou zeggen, heb u die serie nog niet gezien? Die is te volgen via Netflix. En zeker een aanrader om die serie te gaan kijken. Ik ben hem aan het volgen. Ik heb inmiddels 2 seizoenen gehad en ga binnenkort aan seizoen 3 beginnen. En dit is Kelly Weaver. Je kan het ook niet laten gaan. I can't let go.

0: Can't Let Go.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Ja, het is de komende dagen aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. En het kwam vanochtend vroeg in het oosten zelfs tot de eerste vorst van dit najaar. Ook vanavond en vannacht kan het flink afkoelen. In het oosten is de kans op vorst. Morgen is er vrij veel bewolking en komt lokaal een bui voor. Morgenochtend is het fris en lost de ontstaande mist geleidelijk op. Er is vrij veel bewolking met slechts af en toe een beetje zon. In de kustgebieden blijven gevoelig voor een bui en later op de dag is ook elders kans op wat regen. De temperatuur ligt opnieuw tussen de 12 graden in Groningen en 14 graden in Zeeland. Er staat weinig wind. Dinsdag gaat in het noorden het wat harder waaien en er komt een matig tot vrij krachtige noordoostenwind te staan. In het zuiden blijft de wind vrij kalm. In het westen loopt de temperatuur op naar 13 graden. En in het oosten wordt het niet warmer dan een graad of 11. Er is vrij veel bewolking en er komen enkele buien voor. De meeste buien zijn voor het westen en het noorden. En in het zuiden heb je de grote kans nog om wat zon te zien. De dagen daarna blijft de eerste dagen iets kouder dan normaal. Met overdag een graad of 12 en in de nacht de temperatuur rond de 5 graden. Geleidelijk gaat de temperatuur zowel 's nachts als overdag weer iets omhoog. Maar wordt het ook vaker wat regen verwacht. Dus het wordt wat troebel weer, helaas. Maar voor meer weersverwachtingen aanstaande donderdag in mijn andere programma Moonlight kunt u daar weer de actuele weersverwachtingen horen. Hier is Kenny Rogers samen met Dolly Parton. En die hebben elkaar weer gevonden in You Can Make Old Friends.

Ja, de klanken van Hans Venneman. En die is natuurlijk liedzanger van de Colonel Hammond's Four. Die treden overigens volgende week op in het Country Café in Velp. Is vanaf 2:00 tot 5:30 of 6:00. En ook ondergetekende is daarbij aanwezig. Jazeker. Want ik ga daar, als het goed is, een paar nummers vertolken op mondharmonica. Op bluesharp, om precies te zijn. Dus mocht u zin hebben of in de buurt zijn, ben u daar van harte welkom. Het Country Café, Oranje Café heet dat geloof ik, in Velp. Kijk me even op internet. Jeanne Christoffel. Als u die opzoekt, dan komt het helemaal goed. Hans Venneman, die draaiden we overigens op verzoek. Speciaal voor René, die al lang een chemokuur ontvangt. En die heeft veel pijn natuurlijk vanwege die vreselijke ziekte. Maar we wensen hem natuurlijk heel veel sterkte. En in gedachten zijn we bij René. Ook vraag Johan voor Jan Barten, Sandra Verrijzaan met de Achterhoek. Ja, en hij leert heel veel van Jan.

de mooie klanken van Aaron Neville, de Grand Tour draaide ik. En daarvoor, ja, speciaal op verzoek van Johan draaide ik voor Jan Barton, Sandra van Rijs met De Achterhoek. Ja, Jan Barton die mij altijd veel leert over taal van de hele wereld, schrijft Johan. Ja, natuurlijk René. Een diepe vriendschap voelt Johan voor René. En heeft er heel veel verdriet van dat René zo ziekjes is. En zich op de been houdt met chemokuren. René, als je dit hoort, want je krijgt van Johan altijd een opname op cd. Wij denken ook aan je. Reken er maar op. Dus van harte beterschap, jongen. Ja, en dan draaide het er straks al de Piscintos Caliente voor mijn grote vriend Henk Boerstra uit Friesland. En ook zijn vrouw Hetty, die zit lekker te luisteren, die wil graag John Anderson horen, want die heeft zij aangevraagd met Let Go of the Stone. Dus daar gaan we eens even naar luisteren.

Ja, de klanken van Chuck Meat. Ja, niet te verwisselen met een stuk vlees. Een stuk meat, nee. Chuck Meat heette deze beste man. En Ain't Nothing the Love of a Woman. En dat komt af van een, ja, moet ik wel de goeie even voor me zetten. Ja, het valt ook niet mee zo op een zondagavond weer in één keer te beginnen. Het was een album uit 2014, Free State Serenade, zo heet dit album. Ja, we gaan een stuk terug in de tijd. Zeker een stuk terug in de tijd, want ja, vertel niemand iets nieuws dat Kris Kristofferson natuurlijk heel veel mooie nummers heeft geschreven. Zoals Please Don't Tell Me How the Story Ends. En Sunday Morning Coming Down, die ik al eerder heb gedraaid vandaag. Maar ook dat hele mooie For the Good Times. En ook hij zelf heeft dit nummer vertolkt. Is aangevraagd door Jan Hef. En voor iedereen die zit te luisteren en die het maar horen wil.

En dat was Dre op de mondharmonica. Maar daarvoor natuurlijk de Mavericks met Hey Tonight. Mocht u geïnteresseerd zijn om volgende week naar het Country Café te komen, dat kunt u vinden.

aan de Oranjestraat 1E van Eduard in Velp. En dat is van 3 tot 6 uur 's middags. Dus u bent gewaarschuwd. De Colonel Hammondsfoor en ondergetekende. Hier is Mike Denver met Some Girls Will, Some Girls Won't.

Ja, we beginnen nu een beetje op Radio 5 te lijken. Nostalgia. Zou je zeggen van, ja, maar weet je dat dan niet? Nou, ja, dit is dus niet Mike Denver. Ik kreeg deze dus vanmiddag toegestuurd met een aantal lijndansnummers. Dus, ja. Dus wij klikken dit nummer aan. Delete physical file from all. Oftewel, doei. Die gaan we er dus uitgooien. Ja, dat vind ik een beetje jammer. En dan zetten ze er wel Mike Denver bij neer. Maar dit is de formatie Racy. Ja. Uit de 70 jaren, dat weet ik dan nog wel. Maar om precies te zijn. Wat wel echt country is, is het volgende nummer. Dus even kijken, waar heb ik hem staan? Ik heb hem hier. Een nummer. Van een album wat ook dit jaar uitgekomen is. Down to My Least Bad Habit. Album van Vince Gill. We horen uiteraard hier Vince Gill. Nog samen met George Jones. Sad One Coming On. Heel mooi nummer. Ga er maar eens voor zitten.

0: Ja, Shane Worley, I Threw Away the Rose. En daarvoor draaide ik Vince Gill met The Sad Ones Coming On. A song for George Jones. Sorry daarvoor, want ik vertelde dus dat hij samen met George Jones dit nummer zou of ging vertolken. Ik had u ook begin van de uitzending verteld dat er ook wat Ierse countrymuziek voorbij kwam. En dat is ook inmiddels wel gebeurd door Calamity Jan. Die hebben gedraaid met Save the Lads Dance for Me. Ik vertelde ook dat Niamh Lynn, Ierse countryzangeres, een nieuwe single uit heeft. Die draagt de titel While I Was Making Love to You. Eens even kijken waar Niamh is.
1: Hi, this is Niamh from Ireland. It's nice to hear my country music on Crossroads Country Radio. Stay tuned.

0: Ja, een rondje Ierse muziek met Niall Lynn while I was making love to you. En zojuist hoorde u Joe David Country Band met Memories, ook uit Ierland. En die krijgen via een LCM promoties uit Ierland. Dus ja, krijg ze rechtstreeks opgestuurd. Voor de mensen die van mij een opname krijgen van dit programma. Ik heb me voorgenomen om dat op maandag te gaan versturen. Niet meer direct naar de uitzending. Puur en alleen omdat ik 's ochtends vroeg op moet. En gelijk na de uitzending mijn bedje in wil duiken. En voor de meeste mensen heeft het alleen maar een backup waarde. Dus wat dat betreft, morgen in de loop van de dag vindt u in uw mailbox gewoon de opname van Jukebox.
1: En dan nu de favoriete country top 3 van...
0: Ja, van wie zou die zijn? Hattie Boerstra die had mij nog een lijstje gestuurd. Eens even kijken. Op 27 juli 2016... dat was eigenlijk de woensdag voordat ik besloot om even een sabbatical in te gaan voeren voor dit programma. En ik had er beloofd in ieder geval om de favoriete country top 3 te bewaren en die te gaan draaien zodra ik weer met het programma verder zou gaan. Nou, en dat is vandaag. En op dit lijstje staan een drietal nummers. Op de derde plaats vinden we Dwayne en die Tex-Mexplosion met hun uitvoering van Stand By Me. Op de tweede plaats de West Virginian Railroads met New Flower. En op de eerste plaats de Texas Renegades met Why. Ik wens u heel veel plezier met de favoriete country top 3 van Hattie Boerstra.

Ja, dit was de favoriete country top 3 van Hetty Boerstra, Dwayne en die Tex-Mexplosion met Stand By Me, de West Virginian Railroad, de New Flower en de Texas Renegades met Why. En dit zijn de Come On Linnets live met In Your Eyes.

Ja. En dat is drie keer ja. Dan ga ik je gewoon kussen. Hier zijn de wieners. They like your shoe.

0: heerlijke live klanken van de Wieners.
1: En dit is hem dan, de favoriete country top 3 van.
0: Ja, ik heb het originele muziekje er maar bij gepakt. Ja, je zal het zomaar vergeten, hè, na een kleine 2 maanden. Je weet het niet, nee. Maar goed, ik had nog een favoriete country top 3 van Johan. Ja. Eens even kijken, hier hebben we hem staan. Hij heeft een favoriete country top 3 samengesteld. Met op de 3e plaats Buddy Jewel met I Surrender All. Gevolgd door Lee Ann Rimes met A Good Hearted Woman. En op de 1e plaats vinden we Alison Krauss samen met de Union Station met het nummer Stay en dan de live versie. Ik wens je veel plezier met deze favoriete country top 3.

Ja, de mooie klanken van ja, hoe heet ze ook alweer? Nee, dat is allemaal gekheid. Traveling Wilburys natuurlijk. Met The End of the Line. En daarvoor hadden we natuurlijk de favoriete country top 3 van Johan Heizelij. Ik heb nog een verzoekje. Steven is het laatste verzoekje van vanavond. Komt af van Jan Heg. Hij zegt om alle fans, tussen haakjes André, niet teleur te stellen. Vraag ik dit nummer aan van John Fogerty. Ja, ik kon, als ik de lotto zou invullen, zou ik hem ook winnen, denk ik. Joy of my life, daar gaan we naar luisteren. Alle gekheid op een stokje. Of alle stokjes op een gekheid. Hier is John Fogerty met The Joy of My Life.

Ja, ik had niet eens in de gaten dat het al zo snel richting de klok van 11 uur ging. Maar ja, als we naar het klokje kijken, dan zit het helaas weer op voor vanavond. Voor deze jukebox. Ja, uiteraard zijn we er volgende week weer. Maar we zijn er natuurlijk eerder als volgende week zondag. Want aanstaande donderdag kunt u natuurlijk afstemmen. Hier ook weer op Crossroads County Radio. Want dan presenteer ik het programma Moonlight. Ja, u hoort het. Af en toe spreek ik met dubbele tong. Maar dat betekent ook dat ik geheel de knollen op heb. Om het zo maar te zeggen. Dus het wordt tijd om naar bed toe te gaan. Ik bedank u voor het luisteren. Bedank u voor uw verzoekjes. Ik bedank u voor uw favoriete top 3's. En wens u welterusten en een hele fijne week. Ik hoop u volgende week weer te horen. Ik zeg tot dan. Welterusten. Dag hoor.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: Hallo, ik ben Jo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.